uitgebracht op Blue Note Records. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Alvin Jones, drums. Achtereenvolgens hoort u Samba, geschreven door Gene Perla. Het stuk heeft duidelijk een samba-feeling met Liebman als eerste solist op tenorsax, gebracht op Blue Note Records. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Alvin Jones, drums. Achtereenvolgens hoort u Samba, geschreven door Gene Perla. Het stuk heeft duidelijk een samba-feeling met Liebman als eerste solist op tenorsax, gevolgd door Grossman

U luistert naar het laatste deel van een serie van drie over drummer Elvin Jones. Hij leidde begin jaren 70 een kwartet met in de bezetting David Liebman, tenor sax, sopraan sax en fluit, Steve Grossman, tenor sax en sopraan sax, Gene Perla, bas en uiteraard de leider zelf op drums. Op 9 september 1972 werden opnamen gemaakt in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Californië. En deze opnamen zijn uitgebracht op het befaamde Blue Note label. En werden gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken, eindigend op de dag dat Elvin 45 jaar werd. U hoort in dit derde blok nog 2 stukken van dit optreden, met als eerste een compositie van Farouk Dawood, getiteld Towers People. En de eerste solist is Steve Grossman op tenor sax, gevolgd door David Liebman met een tenor solo en een zeer interactieve begeleiding van een swingende Elvin Jones. Het laatste stuk heet For All the Other Times en het is geschreven door Gene Perla. Het is een blues en ook de set closer. Hierin speelt Elvin Jones een beroemde stripper beat met zo'n ongeëvenaarde swing zoals alleen hij dat kon. Elvin Jones, een charismatische persoonlijkheid en vernieuwer van het jazz-slagwerk, overleed op 18 mei 2004 op 76-jarige leeftijd in Englewood, New Jersey.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van hardpop-drummer Elvin Jones. En de muziek is uitgebracht op het label Blue Note. Tot zover dus dit programma. Dat werd samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, hier is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over drummer Alvin Jones. Zijn jaartallen zijn 1927-2004. Deze charismatische meesterdrummer werd dus geboren op 9 september 1927 en wel in Pontiac, Michigan. Hij groeide op in een zeer muzikale familie. Zijn oudste broer is pianist Hank Jones, die naam maakte als begenadigd begeleider van vele beroemdheden. Zijn andere broer, Thad, groeide uit tot een van de meest originele trompetisten en arrangeurs in de jazzgeschiedenis. Alvin, de jongste, kwam naar New York in de lente van 1956 en speelde onder andere met Bud Powell, Donald Byrd, Pepper Adams, J.J. Johnson en Harry Sweets Addison. In 1960 trad hij toe tot het legendarische kwartet van tenorsaxofonist John Coltrane. Hij kon zich in die groep ontwikkelen tot een van de belangrijkste en meest swingende polyritmische vernieuwers van het jazz-slagwerk. In onze serie laten we een aantal opnamen horen die Alvin onder zijn eigen naam heeft gemaakt. Het allereerste album, Alvin, werd uitgebracht op Riverside. Opgenomen op 4 en 11 juli, 27 december 1961 deze drie data en 3 januari 1962. Een fantastisch debuut en tevens een van de weinige opnamen waarbij alle drie de broers meewerkten. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster, tenorsax, Hank Jones, piano, Art Davis, bas en Alvin Jones op drums. Het eerste stuk, Lady Luck, is van de hand van Thad Jones en het wordt geopend met een drumintro van 4 maten met brushes en dan is meteen de toon gezet en luister vooral eens naar de schitterende fills van Alvin met de brushes tijdens het eerste thema. Het tweede stuk, ook van Thad Jones, doet qua schema sterk denken aan een bekend de Horace Silver compositie. De swingende solo van tenorsaxofonist Frank Foster en de drumsolo van de leider, begeleid door broer Hank, zijn van grote klasse. Gevolgd door het derde stuk, de prachtige ballad Shadowland van Sarah Casey, opgedragen aan de helaas te vroeg overleden drummer Shadow Wilson. Er is echt een glansrol weggelegd voor fluitist Frank West.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opnamen van drummer Elvin Jones. Het betreft een keuze uit diverse opnamen van deze drummer onder zijn eigen naam uit de periode 1961-1972. In deze aflevering hoort u onder andere zijn eerste album als bandleider, gewoon getiteld Elvin, uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Thad Jones cornet, Frank West fluit, Frank Foster tenor sax, Hank Jones piano, Art Davis bas en Elvin Jones drums. Voor dit debuutalbum als leider heeft de drummer gekozen voor een samenwerking met onder meer zijn twee broers Thad en Hank. Door deze keuze is het een bijzonder album geworden met veel variaties. U hoort achtereenvolgens Pretty Brown van Ernie Wilkins, uitgevoerd in trio-bezetting. Let op het parelende pianospel van Hank Jones, die ook nog eens de zeer muzikale Brushes solo van zijn broer puntig en to the point begeleidt. Ray L is een swingende medium tempo blues van Thad Jones, waarin alle solisten aan bod komen. De titel refereert aan de leider. Zijn volledige naam is namelijk Elvin Ray Jones. Het derde stuk is weer in trio-bezetting. Het is een bluesy stuk van Oliver Nelson in 6/4 maat, getiteld 4 and 6. Elvin heeft hier ook geen enkele moeite mee. Hij speelt met de time en alles rolt als het ware als de golven van de zee. Het laatste stuk is de mooie ballad You Are Too Beautiful van Rodgers & Hart, met in de hoofdrol weer het briljante fluitspel van Frank West, die de melodie mooi afwisselt met Thad Jones op cornet. Het is een bijzonder slot van een bijzonder en zeer muzikaal debuut als bandleider van maestro Elvin Jones.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de drie stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, altsax, Richard Davis, bass en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de drie muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin twee schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de tweede helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze drie trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze drie heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1961, 62 en 65 van Hard Bop drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Elvin Jones, geboren 1927, overleden 2004. Geboren 9 september 1927 in Pontiac, Michigan, was hij de jongste broer van pianist Hank Jones en trompetist, componist en arrangeur Thad Jones. Na zijn vertrek uit het legendarische John Coltrane kwartet in het begin van 1966 was voor Elvin de tijd aangebroken om voor zichzelf te beginnen. Ondanks dat hij 5 jaar lid was geweest van misschien wel het meest historische groep uit de jazzgeschiedenis, was het toch een moeilijke weg voor hem om een vaste groep te beginnen. Uiteindelijk lukte het hem in 1968 een fantastisch trio te beginnen met Joe Farrell op tenorsax en sopraansax en fluit en zijn maatje van het Coltrane kwartet Jimmy Garrison op contrabas. Vandaag hoort u opname die ze maakte op 8 april 1968 voor het Blue Note label onder de titel Putting It Together. Het eerste stuk, Reza, is geschreven door de Braziliaanse componist Edu Lobo. Na een drumintro met een typische Elvin Latin feel volgt het thema. En dan gaat Joe Farrell los, waarbij de leider hem flink achter de broek zit met een aantal forse bassdrum accenten. Vervolgens een stuk geschreven door de bassist getiteld Sweet Little Maya. Weer zo'n typisch lastig tempo waar Garrison en Jones ware meesters in waren, met Farrell op sopraansax. Daarna volgt Keiko's Birthday March met Joe Farrell op piccolo. Het is een feature voor Elvin en zoals hij een mars slaat op zijn snare drum is uniek en nog door niemand geëvenaard.

In ons programma House of Hard Bop bij de Concertzender luistert u een opname van drummer Elvin Jones. Deze absolute meester, drummer en vernieuwer van het drumspel in de jazz leidde van 1968 tot 1969 een formidabel trio met saxofonist, fluitist Joe Farrell en bassist Jimmy Garrison. U hoort studioopnames in gemaakt op 8 april 1968 voor het Blue Note label en uitgebracht onder de titel Putting It Together. Deze formatie was Elvins eerste officiële groep onder zijn eigen naam, waarmee hij ook te horen was in De Doelen in Rotterdam in oktober 1968. De eerste stuk in dit tweede blok is de mineur blues Village Green, direct gevolgd door het modale J-Ree van Joe Farrell, met een geweldige 8-om-8 trading tussen de tenorsaxofonist en de leider. Dat Joe Farrell ook nog eens fluitist van wereldklasse was, bewijst hij hier in een meesterlijke uitvoering op altfluit van de ballade For Heaven's Sake. Tot slot hoort u Gingerbread Boy van Jimmy Heath. Elvin opent met een magistraal intro op zijn tom-toms, dan volgende thema, de tenorsolo, en een duet tussen bas en drums wat uitmondt in een solo van de leider. En het stuk eindigt dan weer met een geweldige jungle feel van Elvin op zijn tomtoms.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 delen over drummer Alvin Jones. Let vooral, het zijn zijn opname als bandleider. U kunt nu luisteren naar een aantal opnamen uit Alvin's tweede album onder zijn eigen volledige naam. Dear John C. is de naam van dit album, opgenomen op 23 en 25 februari 1965 voor het Impulse label. De bezetting in de 3 stukken die u hoort is als volgt: Charles Mariano, alt sax, Richard Davis, bas en Alvin Jones, drums. Als eerste hoort u de standaard Everything Happens to Me. En let op, meteen valt de geweldige interactie op tussen de 3 muzici. De drummer voelt zich zo vrij als een vogel en dat geldt ook voor bassist Richard Davis. Dit creëert enige spanning, maar toch blijft alles op de rails. Daarna komt het stuk Smoke Rings, de herkenningsmelodie van een legendarische radioshow. Charlie Mariano speelt hierin 2 schitterende chorussen en het tempo waarin het stuk wordt uitgevoerd staat Alvin op het lijf geschreven. Weinig drummers zijn ertoe in staat om zo'n langzaam onder medium tempo neer te zetten. Maar ook te laten swingen en toch te zorgen dat er wat gebeurt. De Brushes solo in de 2e helft na de bas solo is een meesterwerkje. Als laatste van deze 3 trio-opnamen hoort u This Love of Mine, bekend geworden door een uitvoering van Frank Sinatra. Maar de uitvoering van deze 3 heren mag er ook zijn, hoor. En dan te bedenken dat Alvin Jones net 2 maanden eerder het zeer heftige meesterwerk A Love Supreme met het John Coltrane-kwartet had opgenomen.

In het programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1961, 62 en 65 van hardbop-drummer Alvin Jones op zowel Riverside als Impulse. Erik Ineke stelde dit programma voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Geboren 1924, overleden 1972. Deze lyrische hard bop trompetist vormde met tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. Joe Henderson, geboren 1937, overleden 2001. In totaal hebben deze twee blazers 5 quintetopnamen gemaakt, wisselend onder elkaars naam. De opname die we in het derde deel krijgen te horen is dan onder leiding van Joe Henderson en zijn afkomstig van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. In de bezetting Joe Henderson, tenorsax, Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Het eerste stuk is het titelstuk In and Out, een modale blues geschreven door de leider. De groep gaat er gelijk in full steam tegenaan, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de pianist en de drummer ten tijde van de opname al 4 jaar onderdeel waren van de ritmesectie van het befaamde en legendarische John Coltrane Quartet. Vervolgens nog een compositie van Henderson getiteld Punjab. Het stuk heeft een structuur van 18 maten met een onderverdeling van 6, 4, 8 maten. De leider speelt de eerste solo en dan volgt trompetist Kenny Dorham met een prachtige melodische solo op dit niet gemakkelijke schema. Let u vooral ook op de begeleiding van de ritmesectie en dan met name het fantastische samenspel tussen pianist en drummer.

In House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van trompetist Kenny Dorham. Deze muzikus met zijn prachtige en soms breekbare lyrische sound, een zeer melodische frasering, vormde half jaren 60 een bijzondere frontline met tenorsaxofonist Joe Henderson in wisselende quintetbezettingen. In de derde deel hoort u vooral opname van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964, uitgebracht op het befaamde Blue Note label. De bezetting: Kenny Dorham, trompet, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums, Joe Henderson, tenorsax en ook leider van dit quintet. Als eerste in de tweede blok hoort u Serenity, een zeer melodieuze compositie van Henderson, met onmiddellijk na het thema twee fantastische solo-chorussen van Dorham die er mogen zijn. En datzelfde geldt ook voor de solo's van de tenorsaxofonist en de pianist. Hier volgt een compositie van de trompetist getiteld Short Story. Het thema heeft een Latin feel en doet qua melodische lijn en vorm sterk denken aan Tickle Toe van Lester Young. Alle solisten zijn hier in topvorm en de oren van drummer Elvin Jones staan hier wagenwijd open.

voor zijn samenwerking met tenorsaxofonist Joe Henderson. Dorham was zonder meer een van de meest persoonlijke en ook een van de meest ondergewaardeerde hardbop trompetisten. In het laatste deel hoort u nog twee stukken van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. Het geheel is uitgebracht onder de naam van tenorsaxofonist Joe Henderson, met verder in de bezetting naast Henderson en Dorham, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Brown's Town is een compositie van de hand van Kenny Dorham, waarin deze keer geen tenorsax-solo van de leider, die wel het thema meespeelt, maar de componist hier zelf laat schitteren op trompet. Het laatste stuk van dit album is een alternate take van het titelstuk In and Out. Men krijgt bij deze take toch wel enigszins het gevoel dat de muzici langs de rand van de afgrond lopen, wat duidelijk hele spannende momenten oplevert en gelukkig geen academische perfectie à la 2018. Het laatste stuk in de uitzending komt van het album Point of Departure van pianist Andrew Hill, opgenomen 21 maart 1964 ook weer voor het Blue Note label. In de bezetting Kenny Dorham, trompet, Joe Henderson, tenorsax, Eric Dolphy, basklarinet, Andrew Hill, piano, Richard Davis, bas, Tony Williams, drums. Het is een compositie van de pianist getiteld Dedication. Kenny Dorham speelt hier alleen de melodie, maar met zoveel gevoel zoals alleen hij dat kon. The Uncrowned King, zoals drummer Art Blakey hem noemde, overleed op 5 december 1972. En daarmee verloor de jazz een van zijn meest markante trompetisten.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1964 van trompetist Kenny Dorham van het Blue Note label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Hij leefde van 1924 tot 1972. Deze lyrische hardbop-trompetist vormde met de tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. De opnamen die u vandaag te horen krijgt zijn onder andere afkomstig van het album Una Mas, opgenomen op 1 april 1963 voor het Blue Note label. De groep staat onder leiding van de trompetist en u hoort in de bezetting Kenny Dorham trompet, Joe Henderson tenorsax, Herbie Hancock piano, Butch Warren bas en Tony Williams drums. Laatstgenoemde was tijdens deze opname 17 jaar oud en zijn spel was totaal vernieuwend. Een maand later zouden zowel pianist en drummer toetreden tot het Miles Davis Quintet en, zoals ze dan zeggen, de rest is geschiedenis. Het eerste stuk, Una Mas, One More Time, van de hand van Dorham, wordt uitgevoerd met een funky bossa feeling en de trompetist speelt hierin een schitterende solo, maar als Henderson gaat soleren is het feest compleet. Deze opname is tevens het eerste officiële album waar Joe Henderson aan heeft meegewerkt. Het tweede stuk, Straight Ahead, is ook van Kenny Dorham en is gebaseerd op het zogenaamde Rhythm Changes. De uitvoering is subliem. De solisten zijn stuk voor stuk in topvorm en let u vooral op het zeer alerte en creatieve drumwerk van Tony Williams. Zowel het eerste en het tweede stuk heeft u al kunnen horen in de vorige uitzending, maar dan live met een andere ritmesectie. We kunnen echter wel vaststellen dat de uitvoering die u nu kunt beluisteren, van beide stukken trouwens, absoluut de definitieve zijn.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van trompetist Kenny Durham. Deze muzikus is de meest lyrische onder de hardbop-trompetisten en direct herkenbaar aan zijn sound, zijn prachtige melodische lijnen en speciale frasering. In het eerste en tweede blok muziek van deze uitzending hoort u opnamen die gemaakt zijn op 1 april 1963 en afkomstig zijn van het op Blue Note verschenen album Una Mas. Naast de leider op trompet hoort u Joe Henderson tenorsax, Herbie Hancock piano, Butch Warren bass en Tony Williams drums. Het derde stuk van dit album is ook een compositie van Durham, getiteld Sao Paulo. Dat is een stad die hem inspireerde tijdens een tournee door Brazilië in 1960. Het stuk roept een bepaalde sfeer op en heeft ook een afwijkende vorm met een A-gedeelte van 12 maten, gevolgd door nog een A-gedeelte van 12 maten en een B-gedeelte van 9,5 maat, met daarna nog een interlude naar de volgende solist, met een afwisseling van Latin en swing. Het laatste stuk is de in medium tempo gespeelde ballad If Ever I Would Leave You, afkomstig uit de musical Camelot, geschreven door Lowe & Lerner.

U luistert naar het eerste deel van een programma van 3 over trompetist Kenny Dorham. En in deze uitzendingen gaat het vooral over de samenwerking tussen Dorham en tenorsaxofonist Joe Henderson. U hoort in deze uitzending unieke live-opname van een radiooptreden in een club in New York, gemaakt op 15 januari 1963. De presentatie is in handen van de bekende radioprogrammamaker Alan Grant, die deze opname ter beschikking stelde uit zijn eigen archief. De opnamen zijn in 2009 uitgebracht op het Uptown label en wel onder de titel Kenny Dorham, de Flamboyant Queens, New York 1963. En in de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Henderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bas en G.C. Moses drums. U hoort eerst de bekende standard van Joseph Kosma, Autumn Leaves. En na het piano-intro zet de trompetist de melodie in en speelt daarna een schitterende solo, waarna Henderson een geweldig swingende en melodische tenorsolo speelt. De ritmesectie loopt als een trein met een geïnspireerde G.C. Moses op drums. Een uitstekende drummer die niet zo bekend is geworden en 1977 is overleden. Na een korte aankondiging van Grant volgt tot slot Dynamo van Dorham, gebaseerd op de bekende Rhythm Changes. En het laatste thema van dit stuk werd een paar maanden later, opgenomen onder de titel Straight Ahead en kwam uit op het album Unamas. Kenny Dorham laat op dit stuk wederom horen hoe muzikaal en melodisch hij in staat is om lange zinnen te maken. Kenny Dorham en Joe Henderson paste perfect bij elkaar. De een met een prachtige melodische lijnen en de ander met zijn grillige, maar toch zeer melodische phrases.

0: bringing you the beautiful sounds of jazz direct from the Flamboyant on 65th Road and Queens Boulevard, cooking things here on our Concepts and Jazz show. Now, we'll be continuing with the show up until 3, so stay right where you're at. This has been Kenny Durham with the Quintet.
1: And in New York, you're listening to WWRL in New York at 1600 and WRFM 105.1 on your FM dial.
2: En zo heeft u geluisterd naar het eerste deel van een driedelige serie met live-opname gemaakt in 1963 van trompetist Kenny Durham, uitgekomen op het label Uptown. Tot zover dus dit programma dat werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van een driedelige serie over drummer Roy Haynes. Hij is geboren op 13 maart 1925 in Boston en nu op 93-jarige leeftijd is hij nog steeds actief. In dit laatste deel hoort u opnamen van hem met pianist Chick Corea en gitarist Pat Metheny. De samenwerking met Chick Corea begon al in 1967. Ze waren toen beide lid van het kwartet van Stan Getz. Toen de pianist het jaar daarop zijn trio-album Now He Sings, Now He Sobs zou gaan opnemen, koos hij als bassist de toen nog vrij onbekende Tsjechische virtuoos Miroslav Vitus en drummer Roy Haynes. Dit album sloeg in als een bom en tilde het pianotrio-spel naar een nieuw en hoger niveau. Het duurde tot november 1981 eer dit gezelschap weer bij elkaar kwam om een nieuw album op te nemen. Het resultaat? Trio Music voor ECM. Een groot gedeelte van dit album is gewijd aan de muziek van Thelonious Monk. U hoort hiervan drie stukken met als eerste het bekende Rhythmening, gevolgd door het wat onbekendere Aeronel en tot slot Think of One. Het feit dat Roy Haynes in het verleden intensief met Monk heeft samengewerkt is ook zeer inspirerend voor het spel van zijn medemuzici. Het speelplezier is groot en de drummer schuurt ook niet om een paar flinke klappen op de pauken te geven die toevallig toch in de studio stonden.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. De opnamen die we nu laten horen zijn afkomstig van het album Trio Music Live in Europe, uitgebracht op ECM. Het zijn live registraties van concerten uit 1984, opgenomen in Willisau en Reutlingen. In de bezetting hoort u Chick Corea piano, Miroslav Vitus bas, Roy Haynes drums. Dit is de derde keer dat dit all-star trio weer optreedt sinds hun beroemde album Now He Sings, Now He Subs uit 1968. De tweede keer was in 1981. Wat zo frappant is, is dat de timing en het spel van de pianist perfect past in de cymbal timing en frasering van de drummer. Dat was later ook het geval bij vibrafonist Gary Burton en gitarist Pat Metheny. Achterin volgens drie standards. Allereerst I Hear a Rhapsody en let vooral op de perfecte trading tussen de pianist en de drummer. Daarna volgt Harry Warren's Summer Night, een stuk in driekwart maat met een vederlicht swingende begeleiding van Haynes en Vitus. Het gaat naadloos over in een fantastische uitvoering van Night and Day van Cole Porter. Dit trio zou nog één keer bij elkaar komen in 2001 in de New Yorkse Blue Note Club ter gelegenheid van de pianist zijn 60ste verjaardag. En dat concert is gelukkig vastgelegd op DVD.

U luistert naar het tweede deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. De opnamen die u in deze uitzending krijgt horen zijn afkomstig van zijn periode als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz. Afkomstig van het live album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Gary Burton vibrafoon, Steve Swallow bas, Roy Haynes drums. De opnames zijn gemaakt 13 november 1966. En dan tot slot van de uitzending nog 2 stukken van dit concert. Allereerst een sublieme uitvoering van de ballet When the World Was Young. De Engelse titel voor het Franse chanson Le Chevalier de Paris, geschreven door Philippe Gérard. Het tempo staat bijna stil, maar dankzij het enorme vakmanschap van Roy Haynes blijft het bewegen en zakt het niet in elkaar. Het laatste stuk, The Night Rides Again van Frank Lusser, is een feature voor de drummer. Hij speelt hierin een magistrale drumsolo met een enorme dynamiek. Een stormachtig applaus volgt en terecht voor deze drummer, waarvan Stan Getz ooit zei in een interview: Roy doesn't just pound on the drums, he makes music with the drums. He is the height of fineness, of taste and touch, and he has the biggest ears this side of heaven.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnames 1961 en 1966 van drummer Roy Haynes op het Gambit, Verve en Universal label. Beide concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En we beginnen met een driedelige serie over drummer Roy Haynes. Geboren op 13 maart 1925 in Boston en dus deze maand 93 jaar geworden. Hij viert deze mijlpaal met een vierdaags optreden in de Blue Note in New York. Haynes is een levende legende en een icoon onder de jazzdrummers. Hij is de enige drummer in de historie van de jazz die met praktisch alle grootheden van deze muzieksoort heeft gespeeld. Van Louis Armstrong tot en met Pat Metheny. Roy Haynes is jazzgeschiedenis. In het eerste deel hoort u live-opname van deze drummer als lid van het Thelonious Monk Quartet, met in de bezetting Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en uiteraard dus Roy Haynes drums. Het zijn opnamen die zijn gemaakt op 9 juli en 7 augustus 1958 in de beroemde Five Spot in New York en uitgebracht op het Riverside label en wel onder de titel Thelonious in Action. Alle composities zijn van de hand van Monk. En als eerste hoort u Light Blue, gevolgd door Coming on the Hudson, waarin de snap crackle sound van de snare drum van Roy Haynes duidelijk hoorbaar is. En het derde stuk is het bekende Rhythm in Ning, een tour de force voor de schitterend spelende tenorsaxofonist Johnny Griffin, die op de millimeter wordt gevolgd door een super alerte Haynes, die hier ook twee perfect melodische solochorussen ten beste geeft. En als vierde stuk hoort u een korte uitvoering van Apostrophe, en dat is ook Monk's gebruikelijke afsluiting van een set.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische bebop en hard bop drummer Roy Haynes. Als sideman, altijd geliefd, mede door zijn buitengewoon muzikale en tijdloze manier van begeleiden, gevoel voor swing, zowel subtiel als krachtig. We kunnen rustig stellen dat Roy Owen Haynes, zelfs nu op 93-jarige leeftijd, nog steeds de hipste drummer is. U luistert in deze aflevering naar opname van hem als drummer van het Thelonious Monk Quartet, zoals dat speelde in de zomer van 1958 in de New Yorkse Five Spot. In de bezetting hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes dus drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Thelonious in Action en opgenomen voor het Riverside label. Als eerste hoort u zometeen de Blues Blue Monk, met erin wederom twee solochorussen van de drummer, waarin zelfs de blue changes duidelijk hoorbaar zijn. En het stuk wordt gevolgd door Evidence, met weer een mooie melodische solo van Haynes, die, bij wijze van spreken, zo uitgeschreven en ingelijst zou kunnen worden, en die vloeiend doorloopt als invulling van het toch al ritmisch zeer listige thema. En als slot weer het thema van Apostrophe als afsluiting dus van de set.

U luistert naar het tweede en laatste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. U hoort nog twee sextetopnames en een trio-opname van het album Bull's Eye. Dat album werd opgenomen op 4 juni 1968 voor het Prestige label en dat gebeurde in New York. In de bezetting hoort u Kenny Dorham, trompet, Charles McPherson, tenorsax, Pepper Adams, baritonsax, Paul Chambers, bas, Billy Higgins, drums en Barry Harris natuurlijk aan de piano. Allereerst hoort u een original, geschreven door de leider en de titel Barengo. Het is een jazz-tango waar deze muzikanten totaal geen moeite mee hebben. Het tweede stuk heet Off Minor en is geschreven door Thelonious Monk en wordt gespeeld in trio-verband. En u hoort ook heel subtiel de invloed die Monk heeft gehad op het spel van Barry Harris.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 1968 van pianist Barry Harris. Het waren opnamen voor het Prestige-label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender luistert u nu naar het programma House of Hardbop. En vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over pianist Barry Harris, geboren in 1929. Harris behoort tot de laatste der grote nog levende bebop en hardbop pianisten. Hij werd geboren in Detroit en was al vroeg geïnspireerd door de muziek van Charlie Parker, Bud Powell en Thelonious Monk. Hij speelde regelmatig in de Bluebird Lounge in Detroit met mensen als Miles Davis, Billy Mitchell, Thad Jones en Elvin Jones. Er waren altijd jam sessions in zijn ouderlijk huis en hij gaf aan vele bekende muzici les, denk hierbij aan bijvoorbeeld John Coltrane. Hij ging op tournee met het quintet van Cannonball Adderley en vestigde zich in 1960 in New York. Daar begeleidde hij solisten als Dexter Gordon, Hank Mobley en Coleman Hawkins. Hij leidt al jaren zijn eigen trio, geeft daar ook wekelijks les en ondanks zijn hoge leeftijd geeft hij nog steeds masterclasses over de hele wereld. De opnamen die u in deze serie krijgt te horen zijn hoofdzakelijk in quintet- en sextetbezetting. We beginnen met een quintetopname die is opgenomen op 24 september 1961. De titel van het album is Newer Than You en het werd uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We beginnen met een compositie van Barry Harris. Een stuk met een Latin groove, Mucho Dinero. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens de standaard Easy to Love van Cole Porter en daarna weer een compositie van de leider zelf met de titel Burgundy. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de akkoorden van Out of Nowhere.

In het programma House of Hardbop luistert u naar opname van de beroemde bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn quintetopnamen die gemaakt zijn op 24 september 1961 onder de titel Newer Than You voor Riverside. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. De groep trad regelmatig op in clubs in New York, waaronder de befaamde Five Spot en Minton's Playhouse. De twee blazers waren protégés van de leider en hun spel is ook zeer beïnvloed door de grondleggers van de bebop, trompetist Dizzy Gillespie en altsaxofonist Charlie Parker. Beiden hebben ook nog gespeeld in de groep van Charles Mingus. Lonnie Hillier overleed in 1985 en McPherson is nog springlevend en treedt nog veel op met zijn eigen kwartet. Achterinvolgens hoort u nu The Last One, wat zoals de titel al zegt het laatste stuk van de opnamedag was. Daarna in uptempo Charlie Parker en Dizzy Gillespie's Anthropology met een sprankelende pianosolo van Barry Harris. Het derde stuk is het relaxed swingende I Didn't Know What Time It Was van Rodgers & Hart.

U luistert naar het eerste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. Het zijn opnamen die de pianist maakte in quintetbezetting en ze komen van het album Newer Than New, opgenomen in de Plaza Sound Studios in New York op 24 september 1961. In de bezetting hoorde u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson altsax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We laten nog twee stukken in deze bezetting horen. Achterinvolgens de Medium Up Blues Make Haste van de hand van de leider zelf. U kunt heel goed horen hoe de pianist op stoom is en ongelooflijk swingt. Daarna Nightingale, geschreven door de Spaanse bandleider en componist Xavier Cugat. Aansluitend hoort u de laatste drie stukken van deze uitzending en dat zijn stukken in sextetbezetting. Ze werden opgenomen op 20 april 1967 in New York. Ze komen van het album Luminescence, uitgebracht op Prestige. Het is tevens het eerste album van de pianist voor dit label. Alle drie stukken zijn geschreven door de leider en u hoort achtereenvolgens het titelstuk, Luminescence, gebaseerd op de akkoorden van How High the Moon, gevolgd door Like This en Nicaragua, met in de bezetting Pepper Adams, bariton sax, Junior Cook, tenor sax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano.

U luistert naar het vierde en laatste deel van Opname met John Coltrane. Hij overleed 50 jaar geleden. U hoort nu opnamen van zijn kwartet die gemaakt zijn op 10 juni 1965. Ze komen van de CD Transition en natuurlijk ook staat dat op het Impulse-label. In deze periode werd Coltrane's spel steeds spiritueler, vrijer en modaler. Dit is al duidelijk waarneembaar bij de opname van het album A Love Supreme, zijn meesterwerk uit 1964. Het nu zeer goed ingespeelde kwartet was in deze periode op een hoogtepunt aangekomen en gaf in de zomer van 1965 nog een paar verpletterende optredens in Europa. Dat gebeurde onder andere op de festivals van Antibes, waar het kwartet zijn enige live-uitvoering van A Love Supreme ten gehore bracht, Comblain la Tour en in de beroemde Salle Pleyel in Parijs. Een maand voor deze tournee ging het kwartet de studio in en maakte de opname die u nu te horen krijgt. Het is het titelstuk van de CD Transition, die pas is uitgebracht na Coltrane's dood. Hier balanceert de groep perfect tussen vrijheid en gebondenheid. Het waren wel ongeveer de laatste opnamen van dit kwartet in de legendarische bezetting van McCoy Tyner, piano, Jimmy Garrison, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane, tenor en sopraansax. Zeker het samenspel van John Coltrane en Elvin Jones was uniek en telepathisch en nooit meer geëvenaard. Bassist Jimmy Garrison bleef en McCoy Tyner werd vervangen door Coltrane's vrouw Alice. Elvin Jones werd vervangen door Rashid Ali. De muziek werd totaal vrij en zeer chaotisch. Zoals pianist Barry Harris ooit zei: "When Bird was still alive, Train was nothing. But then he became real good until he got carried away with it." John Coltrane stierf in New York op 17 juli 1967 op 40-jarige leeftijd.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen 1963 en 1965 van het John Coltrane Quartet voor het Impulse label. Erik Ineke stelde dit uur voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 van een serie over tenor- en sopraansaxofonist John Coltrane. Op 17 juli dit jaar was het 50 jaar geleden dat hij overleed. We hoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn beroemde opname Giant Steps in 1959 voor het Atlantic label kreeg de saxofonist problemen met zijn gebit, waardoor de eerstvolgende opname voor het label plaatsvonden in oktober 1960. Deze opnamen waren ook de eerste in de samenstelling van zijn nieuwe kwartet, met McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en uiteraard John Coltrane zelf, tenorsax. En daarvoor had hij diverse andere kwartetbezettingen gehad, waaronder pianist Steve Coon en de drummers Pete LaRocca en Billy Higgins. Maar met de bezetting van zijn nieuwe kwartet had Train de juiste begeleiders gevonden voor de verdere ontwikkeling van zijn spel. Als eerste hoort u Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960 voor de Atlantic LP Coltrane Jazz. En ook de allereerste opname van deze groep. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Blues for Elvin, in een medium slow tempo waar drummer Elvin Jones een meester in was. En Blues for Bechet, met de saxofonist op sopraansax, met alleen begeleiding van bas en drums, opgenomen 24 oktober 1960... verschenen op de LP Coltrane Plays the Blues.

In House of Hardbop luistert u vandaag naar opname van saxofonist John Coltrane. Hij overleed dit jaar 50 jaar geleden. Hij maakte op 21 en 24 oktober 1960 zijn eerste studioopname met zijn nieuwe kwartet voor het Atlantic Label. Met in de bezetting McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums en John Coltrane zelf, tenor en sopraansaxofoon. U hoort in deze uitzending opname van de cd Coltrane Plays the Blues. Net als Charlie Parker was het spel van Coltrane diep geworteld in de blues. Te horen op deze opname, want hier speelt Coltrane op één stuk na uitsluitend de blues in diverse vormen. Het materiaal is allemaal van zijn hand. De stukken die u straks te horen krijgt werden trouwens opgenomen tijdens de opnamesessie van My Favorite Things. Dat is de modale versie van deze beroemde song van Richard Rodgers. Wereldwijd zeer populair onder jazzliefhebbers. Coltrane Plays the Blues werd daarom pas in 1962 uitgebracht. Achtereenvolgens Blues to You in triobezetting zonder piano, waarin het bijna telepathische samenspel van de saxofonist met drummer Elvin Jones al duidelijk is te horen. Daarna weer in kwartetbezetting, Mr. Day, waarin het muzikale concept van de groep al enigszins waarneembaar is. Als laatste in het blok, Mr. Sims met Coltrane, weer op sopraansaxofoon, die overigens cadeau kreeg van Miles Davis bij zijn vertrek uit diens quintet.

compleet en rijp. Ook was de bekende Coltrane Sound ineens een feit. De laatste drie stukken zijn van de late set. En u hoort eerst de standaard Sweet and Lovely. Het stuk begint als een walking ballad. Maar daarna zet Coltrane in de tweede chorus van zijn solo een dubbel tempo in. En vliegt als het ware door de akkoorden. Waarna de pianist onmiddellijk weer het eerste tempo inzet. Dan volgt de blues Blue Monk en gaat direct over in Epistrophe, het stuk waarmee Monk altijd zijn sets eindigde. Helaas is dit een incomplete versie, maar gelukkig is dit concert bewaard gebleven en op cd gezet. En is ook een belangrijk en tijdloos document van een unieke combinatie van twee grootmeesters uit de geschiedenis van de jazz. Allebei in sublieme vorm, ondersteund door een zeer swingende en solide ritmesectie. Waarbij het spel van drummer Shadow Wilson niet meer in de schaduw stond. Het laatste nummer van de uitzending is een opname uit 1959, waarin Coltrane harmonisch weer een stap verder gaat en zijn beroemde compositie Giant Steps opnam voor het Atlantic label met Tommy Flanagan, piano, Paul Chambers, bas, Art Taylor, drums. Deze compositie is en blijft nog altijd een van de belangrijkste oefenstukken van menig aankomend en professioneel jazzmuzikus.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar live-opname van John Coltrane met Thelonious Monk uit 1957 voor het Blue Note label en van John Coltrane voor het Atlantic label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is De Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie over saxofonist John Coltrane, geboren 1926, overleden 1967. Op 17 juli van dit jaar was het precies 50 jaar geleden dat deze geniale muzikus en vernieuwer overleed. In dit programma zou ik hier zeker niet aan mogen voorbijgaan, al dus programmamaker Erik Ineke. U hoort opname van een combinatie van deze saxofonist met twee verschillende componisten en pianisten die van groot belang waren voor de ontwikkeling van de jazz. De eerste is Ted Dameron, ook arrangeur, en de tweede Thelonious Monk. We beginnen de uitzending met muziek van de cd Mating Call van Ted Dameron, opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956 in de studio van Rudy Van Gelder in Hackensack, New Jersey. In de bezetting hoort u John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Het eerste stuk, Mating Call, is ook het titelstuk van de cd. Na het Latin intro wordt het meteen duidelijk dat Train zeer geïnspireerd is. De sound, de frasering en de swing van de saxofonist, het is allemaal zo helder en to the point. Hoewel, ten tijde van deze opname was je lid van het quintet van Miles Davis en soleerde daar soms nog wat onzeker. Maar die fase is op deze opname dan al voorbij. Je speelt er zeer overtuigend, maar de invloed van Dexter Gordon is nog wel aanwezig. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens Knit en de prachtige ballad Soul Train.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van saxofonist John Coltrane. Van het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij overleed. De opnamen zijn afkomstig van het album Mating Call van pianist en arrangeur Ted Dameron. En opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Dameron was een van de meest invloedrijke arrangeurs uit de bebopperiode. Daarnaast ook nog een begaafd componist van klassiekers als Hot House, Our Delight en If You Could See Me Now. Alle stukken op deze opname zijn ook van zijn hand. Eigenlijk was hij meer arrangeur dan een pianist. Men spreekt dan ook wel van een arranger's piano. Maar dat de saxofonist geïnspireerd was door de muziek van Dameron is duidelijk te horen. Met helaas te vroeg overleden bassist John Simmons en het swingende en de vlekkeloze spel van Philly Joe Jones was dit een unieke combinatie. De laatste drie stukken van deze opname zijn achtereenvolgens het prachtige On a Misty Night, de slow blues Romas en tot besluit het snelle Superjet, daarin een geweldige solo van Philly Joe Jones.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar studio-opname voor Riverside and Atlantic van drummer Philly Joe Jones. Het waren opnamen uit 1959 en 1960, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Deze serie is helemaal gewijd aan de opname onder zijn eigen naam voor de labels Riverside en Atlantic. Drums Around the World is opgenomen in mei 1959. Het is de tweede plaat die de drummer mocht opnemen onder eigen naam en hij deed dit met een kleine big band bezetting van 10 man. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Fuller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannonball Adderley alt sax, Benny Golson tenor sax, Sahib Shihab bariton sax, Wynton Kelly piano, Sam Jones, afwisselend met Jimmy Garrison op bas, en de leider Philly Joe Jones op drums. Dat de drummer zich ook in een grotere bezetting thuis voelde, is hier duidelijk te horen. Met een enorme drive en vette fills vuurt hij de rest van de band aan en neemt ook voldoende soloruimte. En hierin etaleert hij zijn prachtige en swingende frasering ruimschoots. Het eerste stuk in deze uitzending noemde Philly Joe Jones El Tambores. Het is in feite gebaseerd op een oude standard geschreven door Vincent Humans. De carioca in een arrangement van de leider zelf. Het volgende stuk heet The Tribal Message. Een eigen compositie en solostuk voor drums. Het suggereert de invloeden van het Afrikaanse slagwerk. Achtereenvolgens wordt begonnen op de basdrum, grote tomtom, kleine tomtom, snare drum, een tweede basdrum en dan terug naar de grote tomtom plus de cymbals. Het derde stuk is een arrangement van het bekende Cherokee, geschreven door Ray Noble.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. U hoort nu de laatste twee stukken van het in 1959 opgenomen album Drums Around the World. U hoort de drummer in een kleine big band setting. De overige muzici zijn Lee Morgan en Blue Mitchell, trompet, Curtis Fuller, trombone, Herbie Mann, fluit en piccolo, Cannonball Adderley, alt sax, Benny Golson, tenor sax, Sahib Shihab, bariton sax, Wynton Kelly, piano, Sam Jones, afwisselend met Jimmy Garrison op bas en de leider Philly Joe Jones op drums. Land of Blue Veils is een wat oosters getinte compositie geschreven door Benny Golson, gevolgd door het aan de drummer opgedragen stuk Philly J.J. van de hand van componist-arrangeur Ted Dameron. In het laatste nummer trekt de leider alle registers open en speelt hier werkelijk magistraal. Zowel in de begeleiding van de solisten als in zijn eigen solo's. En hij laat ook nog horen dat hij een begenadigd big band drummer is.

U hoorde opname afkomstig van het album Drums Around the World van Philly Joe Jones, opgenomen in mei 1959 voor Riverside. Voor ditzelfde label nam de drummer in november en december van hetzelfde jaar het album Showcase op. En dit keer in een septetbezetting met Blue Mitchell trompet, Julian Priester trombone, Bill Barron tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Dolo Coker of Sonny Clark de piano, Jimmy Garrison bass, Philly Joe Jones drums en piano. Met uitzondering van de trompetist en trombonist speelde deze groep een aantal succesvolle optredens in San Francisco, Chicago, Washington, Philadelphia en New York. Het eerste stuk, Battery Blues, is van Julian Priester. Daarin is de drumsolo duidelijk te horen en wat vooral opvalt hoe melodisch de leider speelt. Daarna volgen nog Minor Mode van Bill Barron, de oudere broer van de bekende pianist Kenny. En als bijzondere verrassing de mooie ballad Gwen, geschreven door Philly Joe zelf. En hierin is hij te beluisteren als een niet onverdienstelijk pianist. In zijn spel is zeker de invloed van Ted Dameron te bespeuren. De laatste drie stukken zijn van Joe's debut, van de hand van de leider. Daarna Gone, Gone, Gone, uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. Dat is een uitgebreide feature voor de leider zelf en tevens het stuk dat hij een jaar eerder had opgenomen in een legendarische uitvoering met Miles Davis en het orkest van Gil Evans. Tot slot Joe's Delight, wederom geschreven door Philly Joe zelf.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar een studio-opname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones. Een opname uit 1959 in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

luistert naar de concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie gewijd aan drummer Philly Joe Jones. Hij leefde van 1923 tot 1985. Deze serie is volledig gewijd aan de opname onder zijn eigen naam voor de labels Riverside en Atlantic. Joseph Rudolph Philly Joe Jones is een van de belangrijkste hard bop drummers uit de geschiedenis van de jazz. Hij kreeg bekendheid en faam als drummer van het eerste beroemde quintet van trompetist Miles Davis. En dan heb ik het over de jaren tussen 1955 en 1958. Op 17 september 1958 kreeg hij zijn kans van producer Orrin Keepnews om zijn eerste plaat Blues for Dracula als leider op te nemen voor diens Riverside-label. Het eerste stuk dat u te horen krijgt is het titelstuk Blues for Dracula, geschreven door tenorsaxofonist Johnny Griffin, die ook meespeelt als een van de solisten op deze plaat. Bij de opening hoort u een korte imitatie door Philly Joe zelf van de legendarische Dracula-acteur Bela Lugosi, van wie hij een grote fan was. Deze imitatie heeft de plaat een zekere cultstatus gegeven. Het tempo van het stuk is medium slow, doorgaans een lastig tempo, maar deze uitvoering is het schoolvoorbeeld van achterloze, maar o zo gemene swing. De overige muzici in deze sextetbezetting zijn Ned Adderley cornet, Julian Priester trombone, Tommy Flanagan piano en Jimmy Garrison bas. De laatste drie genoemde muzici maakten met deze opname tevens hun debuut voor dit label. De volgende twee stukken zijn Trick Street en Fiesta. Het laatste stuk is geschreven door Cal Macy, een talentvolle componist uit Philadelphia en gearrangeerd door Jones. En let u vooral op de zeer melodieuze drumsolo van de leider zelf.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van drummer Philly Joe Jones, gemaakt voor het Riverside label. De laatste twee stukken van het album Blues for Dracula zijn achtereenvolgens Tune Up, geschreven door Eddie Cleanhead Vincent in een razend tempo gespeeld, en Ew van Dizzy Gillespie. De invloeden van Philly Joe Jones zijn onder andere de drummers Sid Catlett en Kenny Clarke. Wat hij zelf heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het jazz-slagwerk is zonder twijfel zijn zeer muzikale gebruik van de drumrudiments. Wat de toonladders zijn voor bijvoorbeeld de melodie-instrumenten, zijn de rudiments voor de drummer. Dit kan bij veel drummers ontaarden in een technisch vertoon. Jones gebruikt ze echter als de melodische fraseringen en lijnen van een blazer. In de laatste twee stukken is dit allemaal heel goed te horen.

U hoorde opname van het album Blues for Dracula van Philly Joe Jones. Het album is opgenomen op 17 september 1958 voor Riverside. Op 4 en 11 mei 1959 ging de drummer weer de studio in voor een tweede opname onder zijn leiding. Ditmaal met een tienmansformatie. De titel van het album is Drums Around the World en de bedoeling was een opname te maken met ritmes uit verschillende landen zoals Afrika, India, Latijns-Amerika, Cuba, Amerikaans-Indiaans en de moderne hedendaagse swingende drumstijl. In wisselende samenstelling hoort u Lee Morgan en Blue Mitchell trompet, Curtis Feller trombone, Herbie Mann fluit en piccolo, Cannibal Adderley altsax, Benny Galson tenorsax, Sahib Shivap op baritonsax, Wynton Kelly piano, Sam Jones en Jimmy Garrison contrabas en Philly Joe Jones op drums. Tot besluit van deze uitzending twee stukken van de opname van 4 mei 1959. Allereerst Blue Gwyn, een compositie en arrangement van de leider, en Stablemates van Benny Galson in een arrangement van de componist zelf. In beide stukken is de drummer in grootse vorm, muzikaal en vet swingend.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname voor het Riverside-label van drummer Philly Joe Jones uit 1958 en 1959, opgenomen in New York. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 3 en ook het laatste deel van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 16 november 1964 en 31 maart 1965 voor het Blue Note label. In dit laatste deel draait het vooral om het trio van Green met organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Het samenspel van deze drie muzici is zo vanzelfsprekend dat het klinkt alsof ze al jaren met elkaar spelen, wat niet het geval was, want ze traden nooit live op. De opnamen van november 1964 komen van de cd Street of Dreams, met als extra gast vibrafonist Bobby Hutcherson. De eerste track is een compositie van Charles Trenet, de Franse chanson Que reste-t-il de nos amours, beter bekend in het Engels als I Wish You Love. Wat opvalt aan deze cd is de relaxte atmosfeer door de keuze van de stukken en het brede spel van drummer Elvin Jones. Het tweede stuk, Lazy Afternoon, is een sfeervol stuk, oorspronkelijk geschreven in 4/4 maat, maar deze uitvoering is in 5/4 maat en klinkt zo natuurlijk dat men nauwelijks het gevoel heeft dat het in andere maatsoort wordt gespeeld.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 16 november 1964, 31 maart 1965, voor het Blue Note label. Het volgende stuk is het titelstuk van de gelijknamige cd Street of Dreams, opgenomen in november 1964, geschreven door Victor Young, uitgevoerd in medium slow tempo. Je hoort in de bezetting naast Grant Green vibrafonist Bobby Hutcherson, organist Larry Young en meesterdrummer Elvin Jones. Het vierde en laatste stuk van deze cd is het theme song uit de tv-serie The Naked City uit de jaren 60, getiteld Somewhere in the Night. Evenals het voorgaande stuk staat het tempo van deze uitvoering op het lijf geschreven van drummer Elvin Jones. Hij is als geen andere drummer in de geschiedenis van de jazz in staat dit soort tempi op een niet-statische, losse en ongelooflijk swingende manier te spelen en ook het gevoel te genereren alsof er veel gebeurt.

U hoorde een studioopname van Grand Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 16 november 1964. Tot besluit nog drie stukken van een studioopname, gemaakt 31 maart 1965, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd I Want to Hold Your Hand. Weer met Hammond-organist Larry Young en drummer Elvin Jones. Als extra gast op deze cd is tenorsaxofonist Hank Mobley toegevoegd. Als eerste stuk in deze bezetting hoort u de Kurt Weill-compositie Speak Low, in een geweldig swingende uitvoering met een glansrol voor tenorist Hank Mobley en drummer Elvin Jones. Het tweede stuk is een relaxed gespeelde uitvoering van de bekende standaard Stella by Starlight, met solo's van Mobley, Green en Young. Het laatste stuk is weer in trioverband, zonder de tenorist, een swingende uitvoering met de verwachtingsvolle titel This Could Be the Start of Something. Helaas werd deze verwachting niet meer ingelost en kwam er een einde aan de samenwerking van dit geweldige trio. Met de gezondheid van Grant Green ging het in de jaren 70 bergafwaarts. Op 31 januari kreeg hij een hartaanval en kwam helaas een einde aan het leven van deze fantastische en zeer ondergewaardeerde gitarist.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 11 september 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, bas, Elvin Jones, drums. De opname, gemaakt 12 juni 1964, zijn afkomstig van de cd Matador, die helaas pas in de jaren 70 werden uitgebracht op LP en alleen in Japan. Pas in de jaren 90 verscheen deze opname op cd wereldwijd. Waren de opname uitgebracht in de jaren 60, hadden deze wellicht toch bij kunnen dragen aan meer waardering voor deze bijzondere gitarist, want ze behoren absoluut tot zijn beste. De laatste twee stukken van deze cd zijn achtereenvolgens Green Jeans, gebaseerd op de akkoorden van John Coltrane's Impressions, en Bedouin, met erin een schitterende solo van drummer Elvin Jones.

We hoorden studio-opname van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, 12 juni 1964. Tot besluit nog twee stukken van een studio-opname, gemaakt 11 september 1964, weer voor het Blue Note label, afkomstig van de cd Talking About. Green speelde tijdens zijn carrière ook veel in trio-bezetting met Hammond-orgel en drums. Op deze cd hoort u met organist Larry Young en wederom drummer Elvin Jones. Waarschijnlijk wel de beste gitaar-orgel-drumcombinatie ooit. Achterin volgens Talking About J.C. van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein.

U hoort achtereenvolgens Talking About J.C. van Larry Young en de prachtige ballad People van Jules Stein. In House of Hard Bop hoort u studioopname voor het Blue Note Nebel van gitarist Grant Green uit 1964 in de Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 1 van een serie gewijd aan gitarist Grant Green. Geboren 1935, overleden 1979. De opnames in deze uitzending zijn gemaakt op 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De overige muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsax, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, contrabas en Elvin Jones, drums. Gitarist Grant Green is eigenlijk altijd enigszins ondergewaardeerd gebleven. Zeer zeker bij het grote publiek, maar niet in het minst bij de muzici. Hij is geboren in St. Louis, Missouri en kwam in 1960 naar New York. Zijn spel is beïnvloed door blazers als Lester Young en Charlie Parker, wat duidelijk te horen is aan zijn single lines. Een prachtige sound en elke noot die hij speelt is intens en doordrenkt met een ongelooflijke blues feeling. Het eerste stuk is een blues geschreven door Duke Pearson, getiteld Minor League, gevolgd door Aesthetic van George Russell. Het laatste stuk is gebaseerd op de akkoorden van de standaard Love for Sale.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar studioopname van gitarist Grant Green, gemaakt 12 juni en 20 mei 1964 voor het Blue Note label. De andere muzici op deze opname zijn Joe Henderson, tenorsax, James Paulding, altsaxofoon, McCoy Tyner, piano, Bob Crenshaw, piano en Elvin Jones, drums. Opmerkelijk is het feit dat de pianist en drummer ten tijde van deze opname lid waren van een van de meest invloedrijke groepen uit de jazzgeschiedenis, namelijk het kwartet van saxofonist John Coltrane. In die tijd waren zowel Tyner als Jones veelgevraagde sidemen voor verschillende opnamen voor het Blue Note label. Vooral de losse, rollende en intens swingende manier van spelen van Elvin Jones sloot perfect aan bij het ritmische en zeer melodische spel van de gitarist. De combinatie van deze twee muzici zou nog meerdere malen worden vastgelegd en was een gouden greep van producer Alfred Lion. Het volgende stuk is van de hand van de leider, getiteld Grant's Tune, gevolgd door Solid, een blues van Sonny Rollins en ook het titelstuk van de cd.

Dat waren studioopnamen van Grant Green, opgenomen in Englewood Cliffs, New Jersey, op 12 juni en 20 mei 1964. Tot besluit nog drie stukken, waarvan als eerste The Kicker van tenorsaxofonist Joe Henderson, gevolgd door Wives and Lovers van Burt Bacharach en daarna Matador, geschreven door de gitarist zelf. Deze laatste twee stukken worden gespeeld zonder de blazers en komen voor op de een maand eerder opgenomen LP Matador, waarvan u het gevolg kan beluisteren in de volgende uitzending.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar studioopname uit 1967 vanuit het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. En in 2005 op cd heruitgebracht op het Fontana-label. Samengesteld dit programma voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender, welkom bij House of Hard Bop. Vandaag deel 2 van een serie gewijd aan de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes. Die leefde van 1935 tot 1973. Die live-opnamen die u zult horen zijn gemaakt door de BBC in 1967... van een kwartet dat hij met heel veel succes leidde vanaf eind 1966 tot en met 1969. In dit kwartet hoort u Mick Pine, piano, Rod Matthewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes, tenorsax en fluit. In dit kwartet voelt Hayes zich duidelijk vrijer. De composities zijn moderner en dat heeft ook duidelijk zijn weerslag op zijn spel. Maar zijn virtuositeit lijkt onbegrensd. Het eerste stuk dat u gaat horen is een stuk van Tubby Hayes zelf, getiteld Dear John B., opgedragen aan de vlak daarvoor overleden Britse jazzdrummer Johnny Butts. Daarna volgen nog Dolphin Dance van Herbie Hancock en nog twee composities van eigen hand, de prachtige ballad Dedicated to Joy en het funky gespeelde Finky Minky, waarin u Hayes kunt horen op fluit, wat hij ook uitstekend beheerst. De aankondigingen zijn van Humphrey Lyttelton, de bekende Engelse jazztrompetist die jarenlang zijn programma BBC Jazz Club presenteerde, waarvan deze opnamen ook afkomstig zijn.

In ons programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het kwartet van de Britse tenorsaxofonist Tubby Hayes, gemaakt op 23 januari, 7 augustus en 11 oktober 1967 voor de BBC Radio. In de bezetting hoort u Mick Pine, piano, Ron Mathewson, bas, Tony Levin, drums en Tubby Hayes zelf, tenorsax en fluit. Door de vele optredens, radio- en plaatopnamen, werd het kwartet een zeer hechte groep, wat duidelijk te horen is in deze live-opname. Er was een geweldige interactie tussen alle vier de muzici en er werd zeer energiek gemusiceerd. Het kwartet deed niet onder voor welke bekende Amerikaanse groep dan ook. Het eerstvolgende stuk in dit tweede blok is een prachtige vertolking van de door Gordon Jenkins geschreven ballad This Is All I Ask. Daarna volgt het snelle Change of Setting, een eigen compositie. Door zijn technische perfectie was Tubby in staat om met het grootste gemak de meest snelle tempi te spelen, wat men vandaag de dag bijna een lost art zou kunnen noemen. Hierna nog even een kort vraaggesprekje met Humphrey Lyttelton. En hierop volgt dan weer een original met de leider op fluit.

Yeah. Lovely ballad there, thing entitled This Is All I Ask.